Tan Mick Jones van de Michee. Ik ben graag straatsnum. En lacht de kont en kijkt graag naar bremsen. Ik las een schreilos. Deshalb die zo uit aussah.

0: Your hair is almost loud.
1: Show, show, show.
2: Maar kids, af maar, blijf me lauw.
1: Show, show, show.
3: Genau. Wat doe je nou? Ha, wie is het leed?
0: Wat wie denn du?
2: Iwase. Ha, wat steekt haar nou niet drin?
3: Vraag hem al, wat is hem er denn?
0: Ah ja, wat wie dat?
2: Wil

Hoe je de les die vrijwillig überwachen, en die de ogen die leen bloos van lachen je naar tränen. En mijn bier, wo het leid nemen mitten en de schwätzen deen, reden sie.